0: botten kapseisden vlak voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya. Dat is een moslimminderheid in het Aziatische land die al tientallen jaren onderdrukt wordt. Wellicht wilden ze vluchten naar buurland Bangladesh. En in het wielrennen is de eerste etappe in lijn van de Baloise Ladies Tour gewonnen door Nienke Veekhoven. De jonge Nederlandse spurte in Knokke-Heist sneller dan haar landgenote Cole en de Britse Zoe Backstedt, die de leiderstrui behoudt. Lotte Kopecky was pas negende in de sprint. Tijdens de nacht is het nog warm, 15 tot 20 graden. Het zuidoosten maakt kans op een onweersbui. Daarna een vrijdag met ietsje meer wolken dan de voorbije dagen en maxima tot 27 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

De dag zal komen, je weet het wel, dat ik er niet meer aan zien. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid nemen van die stad, wordt aan mijn wieg gestoeld. Zoek haren, als het zover komt. Rusten, in Brugge gegroeid.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet iedereen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een DJ-set van Tomorrowland aan het Oxygebouw in Brussel heeft heel wat verontwaardiging uitgelokt. Het gaat om een van de pop-up events die de organisatoren plannen in aanloop naar het eerste festivalweekend. Op exact dezelfde plaats op het Muntplein woedde dinsdag nog een hevige brand die aan 6 mensen het leven kostte. Een lokaal burgercollectief noemt de timing en de locatie respectloos. Tomorrowland zegt dat voor de set 1 minuut stilte is gehouden. Een man uit Lubbeek in Vlaams-Brabant krijgt 4 jaar cel met uitstel voor een hele reeks feiten van voyeurisme en exhibitionisme. De meeste daarvan speelden zich de 2 voorbije zomers af op bussen, telkens in het bijzijn van meisjes of jonge vrouwen. Uit analyse van zijn laptop bleek ook dat hij regelmatig onder de rok van vrouwen probeerde te filmen. Diverse feiten pleegde hij toen hij al onder probatievoorwaarden stond. De man moet zich nu intensief laten begeleiden. De Britse regering wil meer beperkingen invoeren voor tieners op sociale media. Volgens de BBC zullen gebruikers van 16 en 17 jaar apps als Instagram en TikTok verplicht moeten uitschakelen tussen middernacht en 6 uur 's ochtends om een minimale nachtrust te verzekeren. Eerder was voor Britse jongeren onder de 16 al een totaalverbod op sociale media aangekondigd. Ook de nieuwe maatregel stuit meteen op kritiek. In Myanmar zijn deze maand al zeker 500 vluchtelingen omgekomen bij scheepsrampen. Dat melden de Verenigde Naties. 2 boten kapseisden vlak voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya, dat is een moslimminderheid in het Aziatische land die al tientallen jaren onderdrukt wordt. Wellicht wilden ze vluchten naar buurland Bangladesh. En in het wielrennen is de eerste etappe in lijn van de Baloise Ladies Tour gewonnen door Nienke Veekhoven. De jonge Nederlandse spurte in Knokke-Heist sneller dan haar landgenote Kool en de Britse Zoe Backstedt, die de leiderstrui behoudt. Lotte Kopecky was pas 9e in de sprint. Tijdens de nacht is het nog warm, 15 tot 20 graden. Het zuidoosten maakt kans op een onweersbui. Daarna een vrijdag met ietsje meer wolken dan de voorbije dagen en maxima tot 27 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Altijd schone muziek.

0: Que tú y más que tú, y más que tú, y más que tú, y que tú y pobrequito como tú. Yo sé más que todos, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, y pobrequito como tú.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen. De brand bleef er beperkt, maar na onderzoek bleken meerdere brandhaarden aangestoken. Vlaams minister Jo Broens wil daarom met een strafklacht een krachtig signaal geven. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje heeft nu al meer dan 7600 hectare natuur vernield. De brand is complex, zegt de brandweer. Het kan nog dagen duren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open, nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones en raketten afweren en ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958, gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
5: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
6: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
4: Ik zit niet blij met die enkel bewoorder van mij.
3: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band. Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen, op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
5: 09-233-7788.
3: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er minder warm uit. Operatie afkoeling begint. Vandaag is al de eerste dag van minder warme temperaturen. En de komende dagen zie je dat die temperaturen verder wat gaan zakken. Vrijdag bijvoorbeeld nog een graad of 25 landinwaarts, aan zee dan vooraan de 20. In het weekend zitten we aan zee rond een 18, 19 graden. Landinwaarts zal dat dan vooraan de 20 zijn. En dan is de grote hitte er echt wel uit. Niettemin, de nachtelijke minima blijven toch wel steeds vrij hoog. Verder zie je ook dat het overwegend of volledig droog blijft. Je kan niet uitsluiten dat er niet eens een druppel valt hier of daar, maar meer dan een druppel zal dat ook echt niet worden. Voorlopig geen neerslag in het vooruitzicht, ook niet volgende week, ook dan hoogstens dus een heel enkel lokaal buitje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Beer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen.

Afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones en raketten afweren en ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958, gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Beer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen. De brand bleef er beperkt, maar na onderzoek bleken meerdere brandhaarden aangestoken. Vlaams minister Jo Broens wil daarom met een strafklacht een krachtig signaal geven. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje heeft nu al meer dan 7600 hectare natuur vernield. De brand is complex, zegt de brandweer. Het kan nog dagen duren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open, nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones en raketten afweren en ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958, gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge krijgt het wijndomein Merula een opvallend nieuwe identiteit. Voortaan dragen alle 80.000 flessen die jaarlijks worden geproduceerd een Brugse naam. De mousserende wijnen heten Brut de Bruges, de stille wijnen Grand de Bruges. Daarmee willen eigenaar Luc Beke en wijnbouwer Marino Moenaert de oorsprong van hun domein nog sterker uitdragen. Volgens Moenaert werkt die keuze ook commercieel. Klanten grijpen sneller naar een fles met een Brugse verwijzing. Op de etiketten blijft de merel subtiel aanwezig. Een knipoog naar Oostkamp, waar het verhaal ooit begon. Het domein wil deze zomer ook meer toeristen ontvangen via een formule met de boot Lammegoedzak, inclusief rondleidingen en een proevertje. En 2026 belooft een topjaar te worden. Als het weer meezit, kan de productie oplopen tot 150.000 flessen. In Zeebrugge is deze zomer opnieuw een indrukwekkend natuurtafereel te zien op het Sternenschiereiland. Meer dan 7000 koppels, grote stern en ruim 1000 visdieven broeden er momenteel. Goed voor in totaal zo'n 15.000 vogels. Daarmee blijft het gebied de grootste broedkolonie van deze zeldzame kustvogels in heel West-Europa. Het Schiereiland, een 22 hectare grote opgespoten zandvlakte langs de oostelijke strekdam, groeide uit tot een ideale broedplek met open zandzones, schelperijke delen en veel rust. Tijdens de recente telling noteerde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ook 11 nestjes van de dwergstern. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos toont het gebied hoe natuurherstel zelfs in een drukke havenomgeving uitzonderlijke resultaten kan opleveren. Rust, beheer en het beperken van verstoring blijven cruciaal om de kolonie veilig te houden. Als toeschouwer kun je het enkel zien als je een havenrondvaart boekt. In Brugge hebben Philippe Terijn en Jurie Sterks van Frisson in de Smedestraat het prestigieuze Handmade in Belgium label van Unizo ontvangen. Het duo runt er een ambachtelijke crème- en dessertatelier waar alle ijsrecepten volledig zelf ontwikkeld worden met pure natuurlijke ingrediënten. Volgens Unizo blinkt Frisson uit in authentiek vakmanschap. De crème wordt in kleine hoeveelheden gemaakt met oog voor detail en optimale smaak. Ook een fijne desserts dragen dezelfde artisanale signatuur. De saga rond het Ventilus-project in West-Vlaanderen blijft aanslepen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft maar liefst 40 beroepen ontvangen tegen omgevingsvergunningen. De Vlaamse regering verleende die eind april voor de 82 kilometer lange hoogspanningslijn tussen Zeebrugge en Avelgem. Volgens de raad vragen sommige partijen niet alleen een vernietiging, maar ook een schorsing van de vergunningen. Eerst wordt beslist over de schorsingsvorderingen. Opvallend, tegen het eerste deel van het traject kwam geen enkel beroep binnen. Alle klachten gaan over deel 2 tot 5 en de bemalingswerken. Door de vele procedures blijft de toekomst van Ventilus opnieuw onzeker. En tot slot nog dit. Cercle Brugge onderzoekt ook zelf mogelijkheden om een eigen stadion te kunnen bouwen in het noorden van Brugge. Nu duidelijk is geworden dat grote buur Club kan bouwen op de Olympiacite, wil Cercle ook snel duidelijkheid. Provincie en stad Brugge stellen het gebied rond de Blankenbergse Steenweg en de Sint-Pietersplas voor. Maar Cercle bevestigt vandaag dat ook zij gesprekken voeren met grondeigenaars in het noorden van Brugge. Een alternatief mocht de site Blankenbergse Steenweg op niks uitdraaien, wordt ongetwijfeld vervolgd.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
4: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
8: Altijd schone muziek.

heel goede morgen, toegewenst luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ook op deze vrijdag hou ik je gezelschap in dit ochtendprogramma sinds jaar en dag op de radio. Dit is de VBRO ontbijtshow tussen nu en straks 9 uur. Met om het half uur morgennieuws. Daarvoor tekent de VBRO nieuwsdienst ook op deze vrijdagochtend. Weerman Geert Nasens voor alles wat het weer betreft. Onze vaste radio-weerman met de weersinformatie voor West-Vlaanderen op de radio. Kort en bondig in deel 1 van deze VBRO ontbijtshow voor het halve uur en dan omstreeks 7:45 met het iets uitgebreider ochtendverhaal voor vandaag dus in de eerste plaats, maar ook voor de volgende dagen met het weekend daarbij, daar kan je van op aan. En natuurlijk in onze VBRO Zomerradio des te meer muziek, zomerse verfrissende muziekjes, al van 's morgens. Je zit er goed voor in de ontbijtshow.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: De zomer schakelt flink terug. We krijgen met een meer noord-noordwest gerichte stroming minder warme lucht binnen. En dat is een proces dat gisteren al startte en vandaag doorgaat. Je ziet vandaag dat er duidelijk minder warme lucht arriveert. De temperaturen zitten een stuk lager, halen maxima vanmiddag van rond een graad of 20 aan de kust. En nog rond een 3, 4, 25 graden landinwaarts. Dat is een stuk minder, met ook wat wolkenvelden die binnenlopen. Die wolkenvelden zitten vooral in de ochtend. Dan loopt een deel lage bewolking vanaf de Noordzee binnen. Vanmiddag zijn het dan meer opklaringen die weer doorbreken. Maar het is toch allemaal een stuk minder uitbundig geworden dan dat tot nu toe het geval was. En die grote hitte, die is er voorlopig uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In Beer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde

uren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open, nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones en raketten afweren. En ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958... gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.

De VBRO ontbijtshow op vrijdagmorgen 17 juli. Ja, laatste werkdag voor heel wat mensen vlak voor de verdiende grote zomervakantie die straks ingaat. Ja, misschien moet je nog even doorduwen. Ja, de laatste loodjes, even door die zure appel heen. We gaan ervoor zorgen dat het allemaal in heerlijke omstandigheden verloopt. Met onze muziek uiteraard. Dit is VBRO 2. Dit is Jon Brugse Radio op de 102.7 FM in de wijde regio rond Brugge. Op DAB Plus uiteraard ook in grote delen van de provincie West-Vlaanderen. En natuurlijk wereldwijd. Als je straks op reis vertrekt, zorg dat je hem geïnstalleerd hebt op je smartphone. Die app van de Brugse Radio. Dan heb je thuisgevoel altijd letterlijk dichtbij. Bij de hand of in de broekzak, zo je het wil. Je vindt hem, mocht je die nog niet hebben op je smartphone, bij Google Play of in de App Store. En wij gaan richting Geert Nasens, vrijdagse ochtendweerbabbel.

Het hoge drukgebied dat al een hele tijd tussen IJsland, Schotland en Noorwegen ligt, gaat op wandel. Het trekt geleidelijk aan meer richting het centrum van de Atlantische Oceaan, komt vandaag eigenlijk ten zuiden van IJsland terecht en vandaar gaat de wind wat draaien. Die zat tot nu toe in de noordoostelijke richting, die draait nu meer naar noord-noordwest en daarmee wordt dan toch wel wat minder warme zeelucht aangevoerd, met als gevolg dat de temperaturen gaan dalen. Een proces dat gisteren is begonnen, waarbij vandaag de maxima uitkomen rond een graad of 20 aan de kust, een graad of 3, 24 dieper landinwaarts. En de hoogste temperaturen, zoals steeds, worden gemeten in het zuiden van de provincie. Daarbij ook wel van tijd tot tijd wolkenpartijen, zeker vanochtend. Er is wat lage bewolking vanaf de Noordzee binnengelopen en dat kan toch wel wat verstoring geven met vrij veel wolkenpartijen. In de loop van de dag breekt die zon daar weer heel overtuigend door, maar aanvankelijk kan ze het wat moeilijker hebben. De wind is dus noord-noordwest geworden, waait matig aan zee, boven land zwakker, maar ook daar is die goed aanwezig. En ook vanavond en vannacht weinig verandering daarin. Het blijft wel heel zacht in de nachten. Die temperaturen zakken niet onder de 15 graden. En als we dan kijken naar de komende dagen, ja, dat ziet er een beetje eender uit. Waarbij de temperaturen de neiging hebben om nog wat achteruit te gaan. Aan de kust de komende dagen een 18, 19, 20-tal graden. Landinwaarts zal dat een 2, 23 zijn, met ook dan van tijd tot tijd de nodige wolkenpartijen die doortrekken. En af en toe zit er ook een staartje van een storing bij. Hij kan er al eens wat licht gemiezer zijn, als het dat al wordt. Veel meer dan dat zit er niet in. Zeker geen breken van de droogte, zeker geen zware buien, zeker geen structurele neerslag. Maar misschien is wat gedruppel hier of daar, het zou wel kunnen. Voorlopig moeten we het daarmee doen. Naar het eind van de week zou het opnieuw wat zachter kunnen worden of wat warmer. Maar voorlopig is dat nog niet meteen binnen de betrouwbare termijn.

0: De Brugse kappen van deze week. Uiteraard iedere dag ook de gast in onze VBRO ontbijtshow. Monika, het nieuwe plaatje van Freek van Rooij was dat.
1: I give you ice cream cones.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Beer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen. De brand bleef er beperkt, maar na onderzoek bleken meerdere brandhaarden aangestoken. Vlaams minister Jo Broens wil daarom met een strafklacht een krachtig signaal geven. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje heeft nu al meer dan 7600 hectare natuur vernield. De brand is complex, zegt de brandweer. Het kan nog dagen duren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open, nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones en raketten afweren en ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958, gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge krijgt het wijndomein Merula een opvallend nieuwe identiteit. Voortaan dragen alle 80.000 flessen die jaarlijks worden geproduceerd een Brugse naam. De mousserende wijnen heten Brut de Bruges, de stille wijnen Grand de Bruges. Daarmee willen eigenaar Luc Beke en wijnbouwer Marino Moenaert de oorsprong van hun domein nog sterker uitdragen. Volgens Moenaert werkt die keuze ook commercieel. Klanten grijpen sneller naar een fles met een Brugse verwijzing. Op de etiketten blijft de merel subtiel aanwezig. Een knipoog naar Oostkamp, waar het verhaal ooit begon. Het domein wil deze zomer ook meer toeristen ontvangen via een formule met de boot Lammegoedzak, inclusief rondleidingen en een proevertje. En 2026 belooft een topjaar te worden. Als het weer meezit, kan de productie oplopen tot 150.000 flessen. In Zeebrugge is deze zomer opnieuw een indrukwekkend natuurtafereel te zien op het Sternenschiereiland. Meer dan 7000 koppels, grote sterren en ruim 1000 visdieven broeden er momenteel. Goed voor in totaal zo'n 15.000 vogels. Daarmee blijft het gebied de grootste broedkolonie van deze zeldzame kustvogels in heel West-Europa. Het Schiereiland, een 22 hectare grote opgespoten zandvlakte langs de oostelijke strekdam, groeide uit tot een ideale broedplek met open zandzones, schelperijke delen en veel rust. Tijdens de recente telling noteerde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ook 11 nestjes van de dwergstern. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos toont het gebied hoe natuurherstel zelfs in een drukke havenomgeving uitzonderlijke resultaten kan opleveren. Rust, beheer en het beperken van verstoring blijven cruciaal om de kolonie veilig te houden. Als toeschouwer kun je het enkel zien als je een havenrondvaart boekt. In Brugge hebben Philippe Terijn en Juri Sterks van Frisson in de Smedestraat het prestigieuze Handmade in Belgium label van Uniso ontvangen. Het duo runt er een ambachtelijke crème- en dessertatelier waar alle ijsrecepten volledig zelf ontwikkeld worden met pure natuurlijke ingrediënten. Volgens Uniso blinkt Frisson uit in authentiek vakmanschap. De crème wordt in kleine hoeveelheden gemaakt met oog voor detail en optimale smaak. Ook een fijne desserts dragen dezelfde artisanale signatuur. De saga rond het Ventilus-project in West-Vlaanderen blijft aanslepen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft maar liefst 40 beroepen ontvangen tegen omgevingsvergunningen. De Vlaamse regering verleende die eind april voor de 82 kilometer lange hoogspanningslijn tussen Zeebrugge en Avelgem. Volgens de Raad vragen sommige partijen niet alleen een vernietiging, maar ook een schorsing van de vergunningen. Eerst wordt beslist over de schorsingsvorderingen. Opvallend, tegen het eerste deel van het traject kwam geen enkel beroep binnen. Alle klachten gaan over deel 2 tot 5 en de bemalingswerken. Door de vele procedures blijft de toekomst van Ventilus opnieuw onzeker. En tot slot nog dit. Cercle Brugge onderzoekt ook zelf mogelijkheden om een eigen stadion te kunnen bouwen in het noorden van Brugge. Nu duidelijk is geworden dat grote buur Club kan bouwen op de Olympiasite, wil Cercle ook snel duidelijkheid. Provincie en stad Brugge stellen het gebied rond de Blankenbergse Steenweg en de Sint-Pietersplas voor. Maar Cercle bevestigt vandaag dat ook zij gesprekken voeren met grondeigenaars in het noorden van Brugge. Een alternatief mocht de site Blankenbergse Steenweg op niks uitdraaien, wordt ongetwijfeld vervolgd.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak, met gastvrouw Suzy Marel. Daze.
4: Ik ben gek op jou, tequero.
3: Aurélie.
5: Hier schijnt een liefde, kom, dans met mij. Ik wil elke dag.
3: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
6: Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
8: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
3: Altijd schone muziek.

Met het nieuws van ochtend zijn we daarnet begonnen aan deel 2 van onze VBRO ontbijtshow op deze vrijdagmorgen. Luisteraar, van harte een goede morgen toegewenst. Nogmaals, of als je er nu pas bij komt, je zit goed voor heel veel gezelligheid. Zomerse radio, nog meer muziek dan door de band. Hier bij de VBRO ontbijtshow met om het 12:30 morgen nieuws. En natuurlijk ook alles over het weer. De informatie waarvoor Geert Nasens straks tekent. Onder meer uitgebreid met vooruitblikken naar het weekend omstreeks 9:15. Als we beginnen aan de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: De zomer schakelt flink terug. We krijgen met een meer noord-noordwest gerichte stroming minder warme lucht binnen. En dat is een proces dat gisteren al startte en vandaag doorgaat. Je ziet vandaag dat er duidelijk minder warme lucht arriveert. De temperaturen zitten een stuk lager, halen maxima vanmiddag van rond een graad of 20 aan de kust. En nog rond een 3, 4, 25 graden landinwaarts. Dat is een stuk minder, met ook wat wolkenvelden die binnenlopen. Die wolkenvelden zitten vooral in de ochtend. Dan loopt een deel lage bewolking vanaf de Noordzee binnen. Vanmiddag zijn het dan meer opklaringen die weer doorbreken. Maar het is toch allemaal een stuk minder uitbundig geworden dan dat tot nu toe het geval was. En die grote hitte, die is er voorlopig uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen. De brand bleef er beperkt, maar na onderzoek bleken meerdere brandhaarden aangestoken. Vlaams minister Jo Broens wil daarom met een strafklacht een krachtig signaal geven. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje heeft nu al meer dan 7600 hectare natuur vernield. De brand is complex, zegt de brandweer. Het kan nog dagen duren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd

Je bent bij VBR'en op vrijdagmorgen. Dit is onze VBR'en ontbijtshow. Die is al aardig opgeschoven. Hè? We zijn ermee begonnen om 7 uur. Om het half uur krijg je al morgennieuws. En daar gaan we nog mee door tot en met 9 uur straks. Ronden we deze vrijdagse VBR'en ontbijtshow uiteraard af met een update van onze ochtendjournaal. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog even luisteren naar weerman Geert Nasens, wat hij te vertellen heeft op de vooravond van het weekend. Op de vooravond van misschien wel je grote zomervakantie. Zijn ochtendweerbabbel komt eraan over weinige ogenblikken als inzet van de laatste rechte lijn van de ontbijtshow.

Het hoge drukgebied dat al een hele tijd tussen IJsland, Schotland en Noorwegen ligt, gaat op wandel. Het trekt geleidelijk aan meer richting het centrum van de Atlantische Oceaan, komt vandaag eigenlijk ten zuiden van IJsland terecht en vandaar gaat de wind wat draaien. Die zat tot nu toe in de noordoostelijke richting, die draait nu meer naar noord-noordwest en daarmee wordt dan toch wel wat minder warme zeelucht aangevoerd, met als gevolg dat de temperaturen gaan dalen. Een proces dat gisteren is begonnen, waarbij vandaag de maxima uitkomen rond een graad of 20 aan de kust, een graad of 3, 24 dieper landinwaarts. En de hoogste temperaturen, zoals steeds, worden gemeten in het zuiden van de provincie. Daarbij ook wel van tijd tot tijd wolkenpartijen, zeker vanochtend. Er is wat lage bewolking vanaf de Noordzee binnengelopen en dat kan toch wel wat verstoring geven met vrij veel wolkenpartijen. In de loop van de dag breekt die zon daar weer heel overtuigend door, maar aanvankelijk kan ze het wat moeilijker hebben. De wind is dus noord-noordwest geworden, waait matig aan zee, boven land zwakker, maar ook daar is die goed aanwezig. En ook vanavond en vannacht weinig verandering daarin. Het blijft wel heel zacht in de nachten. Die temperaturen zakken niet onder de 15 graden. En als we dan kijken naar de komende dagen, ja, dat ziet er een beetje eender uit. Waarbij de temperaturen de neiging hebben om nog wat achteruit te gaan. Aan de kust de komende dagen een 18, 19, 20-tal graden. Landinwaarts zal dat een 2, 23 zijn, met ook dan van tijd tot tijd de nodige wolkenpartijen die doortrekken. En af en toe zit er ook een staartje van een storing bij. En kan er al eens wat licht gemiezer zijn, als het dat al wordt. Veel meer dan dat zit er niet in. Zeker geen breken van de droogte, zeker geen zware buien, zeker geen structurele neerslag. Maar misschien is wat gedruppel hier of daar, het zou wel kunnen. Voorlopig moeten we het daarmee doen. Naar het eind van de week zou het opnieuw wat zachter kunnen worden of wat warmer. Maar voorlopig is dat nog niet meteen binnen de betrouwbare termijn.

0: Man van de regio, jarenlang maakte hij de dienst uit. Een aantal jaar terug, 3 jaar terug, hè, namen we afscheid van deze Brugse Elvis. Brugse rocker in hart en nieren. Jerry D. Wood, zaliger, zijn versie van Love Me Tender uit 1977 was dat in de start van onze VBRO ontbijtshow. En zo trekken we naar 9 uur en naar de vrijdagse portie muziek bij Stijwerkt van de VBRO.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Meer dan 18.000 Belgen zitten tot aan hun pensioen ziek thuis door een tijdelijke coronamaatregel. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij bevoegd minister Van den Broeke. Het gaat om langdurig zieken die tijdens de pandemie op controle moesten, maar door de hoge druk op de zorg permanent op ziekteverlof gezet werden. Minister Van den Broeke wil hen nu opnieuw oproepen om te controleren of ze nog altijd recht hebben op een ziekteuitkering. Het parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Wie een celstraf van 1,5 jaar kreeg of minder, krijgt een enkelband. Er zijn wel uitzonderingen. En buitenlandse gevangenen die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zullen ons land sneller moeten verlaten. Door de overbevolking kunnen sommige gedetineerden die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. En dat blijft zo tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft in een toespraak zware beschuldigingen geuit aan het adres van China. Volgens hem heeft de Chinese overheid meer dan 200 miljoen persoonsgegevens gestolen. Trump spreekt van de grootste verkiezingsdiefstal ooit. Hij beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 onterecht won. Trump zegt nu dat hij documenten zal vrijgeven die dit bewijzen. Nog in de Verenigde Staten hebben al zo'n 7000 mensen hevige diarree gekregen nadat ze besmet werden met een parasiet. Zo'n 141 van hen liggen in het ziekenhuis. De bron van de besmetting zou ijsbergsla zijn van de fastfoodketen Taco Bell. De sla is afkomstig van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell heeft de sla al weggehaald uit vestigingen uit 5 Amerikaanse staten. De regering van de Falklandeilanden reageert ontgoocheld op het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond dat de Falklandeilanden Argentinië toebehoren. De spelers toonden het spandoek na hun zege tegen Engeland. In de jaren 80 vochten Argentinië en Engeland een bloedige strijd uit over de eilandengroep. Daarna werd het Brits grondgebied. De Argentijnse ploeg riskeert een boete van de FIFA. Nooit eerder waren we zo actief op Netflix. In de eerste 6 maanden van dit jaar gaat het om zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf bekendgemaakt. Vraag is wel of we al die uren ook effectief gekeken hebben. Vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. De meest bekeken film was War Machine, de populairste serie His and Hers. En I, Hostage met onze Louis Talpe was in de eerste helft van dit jaar goed voor 5 miljoen views. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima tussen 22 en 28 graden. In het weekend zijn er meer wolken en wordt het frisser. Morgen halen we 25 graden, zondag een graad of 23.
1: La, la, la, la. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg maar, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matineeshow met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Die jaarlijks worden geproduceerd een Brugse naam. De mousserende wijnen heten Brut de Bruges, de stille wijnen Grand de Bruges. Daarmee willen eigenaar Luc Beke en wijnbouwer Marino Moenaert de oorsprong van hun domein nog sterker uitdragen. Volgens Moenaert werkt die keuze ook commercieel. Klanten grijpen sneller naar een fles met een Brugse verwijzing. Op de etiketten blijft de merel subtiel aanwezig. Een knipoog naar Oostkamp, waar het verhaal ooit begon. Het domein wil deze zomer ook meer toeristen ontvangen via een formule met de boot Lammegoedzak, inclusief rondleidingen en een proevertje. En 2026 belooft een topjaar te worden. Als het weer meezit, kan de productie oplopen tot 150.000 flessen. In Zeebrugge is deze zomer opnieuw een indrukwekkend natuurtafereel te zien op het Sternenschiereiland. Meer dan 7000 koppels, grote stern en ruim 1000 visdieven broeden er momenteel. Goed voor in totaal zo'n 15.000 vogels. Daarmee blijft het gebied de grootste broedkolonie van deze zeldzame kustvogels in heel West-Europa. Het Schiereiland, een 22 hectare grote opgespoten zandvlakte langs de oostelijke Strekdam, groeide uit tot een ideale broedplek met open zandzones, schelperijke delen en veel rust. Tijdens de recente telling noteerde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ook 11 nestjes van de dwergstern. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos toont het gebied hoe natuurherstel zelfs in een drukke havenomgeving uitzonderlijke resultaten kan opleveren. Rust, beheer en het beperken van verstoring blijven cruciaal om de kolonie veilig te houden. Als toeschouwer kun je het enkel zien als je een havenrondvaart boekt. In Brugge hebben Philippe Terijn en Jurie Sterks van Frisson in de Smedestraat het prestigieuze Handmade in Belgium label van Uniso ontvangen. Het duo runt er een ambachtelijke crème- en dessertatelier, waar alle ijsrecepten volledig zelf ontwikkeld worden met pure natuurlijke ingrediënten. Volgens Uniso blinkt Frisson uit in authentiek vakmanschap. De crème wordt in kleine hoeveelheden gemaakt met oog voor detail en optimale smaak. Ook een fijne desserts dragen dezelfde artisanale signatuur. De saga rond het Ventilus-project in West-Vlaanderen blijft aanslepen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft maar liefst 40 beroepen ontvangen tegen omgevingsvergunningen. De Vlaamse regering verleende die eind april voor de 82 kilometer lange hoogspanningslijn tussen Zeebrugge en Avelgem. Volgens de Raad vragen sommige partijen niet alleen een vernietiging, maar ook een schorsing van de vergunningen. Eerst wordt beslist over de schorsingsvorderingen. Opvallend, tegen het eerste deel van het traject kwam geen enkel beroep binnen. Alle klachten gaan over deel 2 tot 5 en de bemalingswerken. Door de vele procedures blijft de toekomst van Ventilus opnieuw onzeker. En tot slot nog dit. Cercle Brugge onderzoekt ook zelf mogelijkheden om een eigen stadion te kunnen bouwen in het noorden van Brugge. Nu duidelijk is geworden dat grote buurclub kan bouwen op de Olympiacite, wil Cercle ook snel duidelijkheid. Provincie en stad Brugge stellen het gebied rond de Blankenbergse Steenweg en de Sint-Pietersplas voor. Maar Cercle bevestigt vandaag dat ook zij gesprekken voeren met grondeigenaars in het noorden van Brugge. Een alternatief mocht de site Blankenbergse Steenweg op niks uitdraaien, wordt ongetwijfeld vervolgd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Meer dan 18.000 Belgen zitten tot aan hun pensioen ziek thuis door een tijdelijke coronamaatregel. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij bevoegd minister Van den Broeke. Het gaat om langdurig zieken die tijdens de pandemie op controle moesten, maar door de hoge druk op de zorg permanent op ziekteverlof gezet werden. Minister Van den Broeke wil hen nu opnieuw oproepen om te controleren of ze nog altijd recht hebben op een ziekteuitkering. Het parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Wie een celstraf van 1,5 jaar kreeg of minder, krijgt een enkel band. Er zijn wel uitzonderingen. En buitenlandse gevangenen die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zullen ons land sneller moeten verlaten. Door de overbevolking kunnen sommige gedetineerden die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. En dat blijft zo tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft in een toespraak zware beschuldigingen geuit aan het adres van China. Volgens hem heeft de Chinese overheid meer dan 200 miljoen persoonsgegevens gestolen. Trump spreekt van de grootste verkiezingsdiefstal ooit. Hij beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 onterecht won. Trump zegt nu dat hij documenten zal vrijgeven die dit bewijzen. Nog in de Verenigde Staten hebben al zo'n 7000 mensen hevige diarree gekregen nadat ze besmet werden met een parasiet. Zo'n 141 van hen liggen in het ziekenhuis. De bron van de besmetting zou ijsbergsla zijn van de fastfoodketen Taco Bell. De sla is afkomstig van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell heeft de sla al weggehaald uit vestigingen uit 5 Amerikaanse staten. De regering van de Falklandeilanden reageert ontgoocheld op het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond dat de Falklandeilanden Argentinië toebehoren. De spelers toonden het spandoek na hun zege tegen Engeland. In de jaren 80 vochten Argentinië en Engeland een bloedige strijd uit over de eilandengroep. Daarna werd het Brits grondgebied. De Argentijnse ploeg riskeert een boete van de FIFA. Nooit eerder waren we zo actief op Netflix. In de eerste 6 maanden van dit jaar gaat het om zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf bekendgemaakt. Vraag is wel of we al die uren ook effectief gekeken hebben. Vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. De meest bekeken film was War Machine, de populairste serie His and Hers. En I, Hostage met onze Louis Talpe was in de eerste helft van dit jaar goed voor 5 miljoen views. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima tussen 22 en 28 graden. In het weekend zijn er meer wolken en wordt het frisser. Morgen halen we 25 graden, zondag een graad of 23.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteravond is op het strand van Knokke-Heist ter hoogte van de Lekkerbek-helling een drenkeling overleden. Rond 7:30 werd de man door de hulpdiensten uit het water gehaald en dat in een zone waar niet gezwommen mag worden. Hij werd nog tevergeefs gereanimeerd. In Hertsbergen bij Oostkamp heeft een wagen in de Prostedijstraat gisteravond een haag geramd en daarna tot stilstand gekomen op een braakliggend stuk land tegen een haag. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de bestuurder en de passagier te bevrijden en ze daarna naar het ziekenhuis te brengen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Gisteren namiddag rond 4:00 gebeurde een ongeval en dat op de E40 ter hoogte van de verkeerswisselaar in Brugge. Om een onbekende reden reden verschillende voertuigen op elkaar in. Door het ongeval lag het wegdek bezaaid met brokstukken en was de E40 in de richting van de kust volledig versperd. Alle verkeer werd er omgeleid. Gisterenmiddag woedde een brand in de gewezen Rijkswachtkazerne in Kortrijk. Vermoedelijk ontstond het vuur aan het dak tijdens werkzaamheden aan het gebouw. Een 5-tal brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. Er raakte bij de brand niemand gewond. En bakker Stefan van Dalen in Sint-Andries overweegt na 22 jaar te stoppen met zijn bakkerij. Dinsdag ontplofte de oven in de zaak. Gelukkig brak er geen brand uit en raakte er niemand gewond. De oven vervangen kost tussen de 60.000 en 70.000 euro. En die zware investering ziet de bakker uit Sint-Andries niet meer zitten.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
3: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
1: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lokket. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
3: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
1: Niet te missen dus, de Dutzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus. Altijd schone muziek.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Dazen.
3: Ik ben gek op jou, Tikero.
1: Aureli. En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
6: Ik zit niet blij, met die een enkel bewoorder van maar.
1: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show.
6: Manabombak is kapot.
1: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
7: Een echte vent.
1: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
4: 09-233-7788.
1: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: De zomer schakelt flink terug. We krijgen met een meer noord-noordwest gerichte stroming minder warme lucht binnen. En dat is een proces dat gisteren al startte en vandaag doorgaat. Je ziet vandaag dat er duidelijk minder warme lucht arriveert. De temperaturen zitten een stuk lager, halen maxima vanmiddag van rond een graad of 20 aan de kust. En nog rond een 3, 4, 25 graden landinwaarts. Dat is een stuk minder, met ook wat wolkenvelden die binnenlopen. Die wolkenvelden zitten vooral in de ochtend. Dan loopt een deel lage bewolking vanaf de Noordzee binnen. Vanmiddag zijn het dan meer opklaringen die weer doorbreken. Maar het is toch allemaal een stuk minder uitbundig geworden dan dat tot nu toe het geval was. En die grote hitte, die is er voorlopig uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

En die leggen een kierkot in. Om die kat. Maar ze hebben aan de hoest, ik neem wat te laten. Kat. Nee, maar man, pas op, dat is een basken. Ja, om een keer kijken dat er ook kut. Om een keer te horen kutten. Ooit kut, kut. Kut, om kut. Ooit kut, kut. En ligt dat nooit daar. Ooit kut, kut. Kut, om kut. Ooit kut, kut. Ik had dit kut. We zien wat willen is kunnen. Maar gebeurt zegt dat ook. We hebben hele dagen in een grote auto en met z'n zaken voor me uit. Je chauffeur op de autobus. Die lang is niet in Congo geweest. Onze jongens zijn in het zwarte man. Maar gebeurt dat is een filosoof. Die zegt, mannenvolk zegt je, hebben twee episoden in hun leven. Een eerste episode, onze wel een trouwe zin en niet kunnen. En een tweede episode, onze wel een ontrouwe zin en ook niet meer kunnen. Plato dit van zijn eerste lief. Maar zeiden dat je in Brussel hebt hart had en achter een keer of vijf, gaat er zeggen achter een dag of vier of vijf, dat je bij u staat, zegt je, kind, zie ik de eerste vent. Ik zeg, ja, ik zwaar het op het hoofd van mijn twee jongens. Zijn dochter is een vreuze. Je weet wel van die mamzeltjes en zo, die in de donkeren met een zaklampje nog van voren toe bier komen en zo. En toch heel stille zeggen, meneer, kom maar mee met mij, ik kan het wat van voren voor je. Het is heel modern. Ze is de eerste publieksreizen geweest en nu gaat ze trouwen. En dat appartement was toen gekeken. Ze zei, wat zei je ervan? Ze is formidabel. Want zijn die muren zien zo dan, hè? Ze zei, je moet dan nog een papier aan, hè? Ze gaat trouwen met een die in de bank werkt. Maar dan is die overvol gedaan over dit. Ik kwam met drieën binnen, gemaskerd. Ze zeggen, dat is een overvol. Iedereen op zijn buk liggen. Die niet legt, eet zitten. Iedereen legt hem op zijn buk. Uitgenomen jong meisje die op een rek gaat aanleggen. Ze zijn van die gemaskerd die er naartoe gaat. En zei,

0: Dat is Han. Han.
1: Wat ben je? Zult gewoon? Ja, maar ik heb te horen. Alleen nog één keer. Als je vrouw verziet, mag je dan nog een uur langer uitblukken. Als het gaat, gaat. Gaat dan gaat. Gaat als het gaat. Als het gaat, gaat. Gaat als het gaat. En als het goed gaat. Als het gaat, gaat. Gaat als het gaat. Gaat dan gaat. Gaat als het gaat. Als het gaat, gaat. Gaat als het gaat. Gaat als het gaat. Ja, goed, brave jongens, brave. Zeg, de tijd van de rock and roll komt weer. Heb je die tijd meegemaakt van de boogie woogie en allemaal? Herinner je er nog de tijd van de nij babariba? Herinner je dat nog? Ja, alleen mag ik het proberen. Pas op. Hey babariba. Dat is goed, maar het kan nog beter zijn. Kan nog beter. Maar nog van het orkest moet je hier ook meedoen, hè? En die dan met zijn molslot onder zijn neus ook, hè? zeg ik nu, molslot, je nangsnor wil ik zeggen. Hij was op. Hey babriba.
2: Hey babriba.
1: Dat is formidabel. Moesten we dat nu een keer doen met ons liedje? Antwoord. Antwoord een keer.
0: Ooit dat tijd. Uit ooit dat. Uit onnijd. Ja, ooit dat. Ooit kan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Meer dan 18.000 Belgen zitten tot aan hun pensioen ziek thuis door een tijdelijke coronamaatregel. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij bevoegd minister Van den Broeke. Het gaat om langdurig zieken die tijdens de pandemie op controle moesten, maar door de hoge druk op de zorg permanent op ziekteverlof gezet werden. Minister Van den Broeke wil hen nu opnieuw oproepen om te controleren of ze nog altijd recht hebben op een ziekteuitkering. Het parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Wie een celstraf van 1,5 jaar kreeg of minder, krijgt een enkel band. Er zijn wel uitzonderingen. En buitenlandse gevangenen die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zullen ons land sneller moeten verlaten. Door de overbevolking kunnen sommige gedetineerden die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. En dat blijft zo tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft in een toespraak zware beschuldigingen geuit aan het adres van China. Volgens hem heeft de Chinese overheid meer dan 200 miljoen persoonsgegevens gestolen. Trump spreekt van de grootste verkiezingsdiefstal ooit. Hij beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 onterecht won. Trump zegt nu dat hij documenten zal vrijgeven die dit bewijzen. Nog in de Verenigde Staten hebben al zo'n 7000 mensen hevige diarree gekregen nadat ze besmet werden met een parasiet. Zo'n 141 van hen liggen in het ziekenhuis. De bron van de besmetting zou ijsbergsla zijn van de fastfoodketen Taco Bell. De sla is afkomstig van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell heeft de sla al weggehaald uit vestigingen uit 5 Amerikaanse staten. De regering van de Falklandeilanden reageert ontgoocheld op het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond dat de Falklandeilanden Argentinië toebehoren. De spelers toonden het spandoek na hun zege tegen Engeland. In de jaren 80 vochten Argentinië en Engeland een bloedige strijd uit over de eilandengroep. Daarna werd het Brits grondgebied. De Argentijnse ploeg riskeert een boete van de FIFA. Nooit eerder waren we zo actief op Netflix. In de eerste 6 maanden van dit jaar gaat het om zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf bekendgemaakt. Vraag is wel of we al die uren ook effectief gekeken hebben. Vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. De meest bekeken film was War Machine, de populairste serie His and Hers. En I, Hostage met onze Louis Talpe was in de eerste helft van dit jaar goed voor 5 miljoen views. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima tussen 22 en 28 graden. In het weekend zijn er meer wolken en wordt het frisser. Morgen halen we 25 graden, zondag een graad of 23.
1: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solde bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Altijd schone muziek.

De nieuwe single van Frik van Roy, mocht het je ontgaan zijn. Ja, misschien ben je een paar dagen weg geweest. Heb je geen contact gehad met je thuisradio. Het is Monica, de zomertitel van Frik van Roy, die inderdaad deze week onze Brugse kappen is. En die je dus met de regelmaat van een klok voorbij hoort komen in onze programma's. Ook in deze late vrijdag voormiddag was dat weer een keer het geval. Je leest er alles over op onze website, over die nieuwe titel van Frik van Roy. www.brugseradio.be. En dit is een hartverwarmende herinnering aan Bonnie Tyler.

0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
1: Ik zit niet blij met die een enkel bewoorder van mij.
0: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
2: Een echte vent.
0: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
3: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
5: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
9: Back to Baccarat.
5: Tickets witte-paard.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info at dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
10: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
0: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lokket. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam.
11: Ik wil een knoopje aan je bloesje zijn.
0: Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
12: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, Dutzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus.
13: CBRO 2, de Brugse Radio.

Meer dan 18.000 Belgen zitten tot aan hun pensioen ziek thuis door een tijdelijke coronamaatregel. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij bevoegd minister Van den Broeke. Het gaat om langdurig zieken die tijdens de pandemie op controle moesten, maar door de hoge druk op de zorg permanent op ziekteverlof gezet werden. Minister Van den Broeke wil hen nu opnieuw oproepen om te controleren of ze nog altijd recht hebben op een ziekteuitkering. Het parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Wie een celstraf van 1,5 jaar kreeg of minder, krijgt een enkel band. Er zijn wel uitzonderingen. En buitenlandse gevangenen die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zullen ons land sneller moeten verlaten. Door de overbevolking kunnen sommige gedetineerden die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. En dat blijft zo tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft in een toespraak zware beschuldigingen geuit aan het adres van China. Volgens hem heeft de Chinese overheid meer dan 200 miljoen persoonsgegevens gestolen. Trump spreekt van de grootste verkiezingsdiefstal ooit. Hij beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 onterecht won. Trump zegt nu dat hij documenten zal vrijgeven die dit bewijzen. Nog in de Verenigde Staten hebben al zo'n 7000 mensen hevige diarree gekregen nadat ze besmet werden met een parasiet. Zo'n 141 van hen liggen in het ziekenhuis. De bron van de besmetting zou ijsbergsla zijn van de fastfoodketen Taco Bell. De sla is afkomstig van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell heeft de sla al weggehaald uit vestigingen uit 5 Amerikaanse staten. De regering van de Falklandeilanden reageert ontgoocheld op het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond dat de Falklandeilanden Argentinië toebehoren. De spelers toonden het spandoek na hun zege tegen Engeland. In de jaren 80 vochten Argentinië en Engeland een bloedige strijd uit over de eilandengroep. Daarna werd het Brits grondgebied. De Argentijnse ploeg riskeert een boete van de FIFA. Nooit eerder waren we zo actief op Netflix. In de eerste 6 maanden van dit jaar gaat het om zo'n 97 miljard uur.

nummer van Rob de Nijs, Zaliger. En daarnet nog de nieuwe van Yannick Bovy. En zo lopen we tegen de middag aan op deze vrijdag hier bij de Brugse Radio. VBRO's Rudy Meins presenteert je zometeen na het eerste middagnieuws de vrijdagse aflevering van de Zomergroetjes. Smakelijk!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu en daardoor zullen de snelwegen snel vollopen, want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden, met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: spaart.
1: Ja, en voor je het weet is het alweer vrijdag, vandaag 17 juli. Goedemiddag iedereen, ga je aan tafel, smakelijk eten. Het is wat afgekoeld buiten, daar zullen we allemaal blij om zijn, denk ik. En we maken vandaag tot 1 uur dit programma met onder meer Danny Fabri. Die komt vertellen over Blijf je bij mij. En daar mee zitten we dan helemaal in de jaren 70. Welkom dus bij VBRO.
2: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

0: ABBA zal er blij om zijn geweest, denk ik zomaar. Madonna met Hang Up. En wie hebben we aan de lijn?
1: Ja, het is ook Lerik hier. Oh, hij is er lang op aan liggen. Door zijn Rita Dekke hier door de bussen en al. En ben er te gezien en een Everswit. Maar best dat hij niet te dichter kwam. We hebben dan Zwits genoeg gezien het afgelopen jaar. In ieder geval, ze hebben genieten hier aan de Lac d'Artus in Frankrijk van onze vakantie. En de muziek, kijk, we hebben ondertussen alweer opgezet. Ze zakken schoon op loor. Ze zijn heel blij. Als ik nog veel groeten van de Lerik en van Rita, een heel harde toeten nog een keer.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen. Het zomergala van Viertakt. The Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band. Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. In voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
2: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
3: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
0: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam.
3: Ik wil een knoopje aan je bloesje bij.
0: Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
3: Want het is zomer, zomer, die zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Dutzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag is het duidelijk minder warm dan de vorige dagen. Die grote hitte is eruit. We krijgen maxima van rond een graad of 20 aan de kust tot een graad of 24 in de diepst landinwaarts gelegen delen, het verst van de kust af. Daarbij zijn er wolkenpartijen. Vooral vanochtend waren er vrij veel wolken. Vanmiddag valt dat weer beter mee. Komt er weer meer ruimte voor de zon. Maar toch zijn ook dan nog wel een aantal wolkenpartijen die van tijd tot tijd doortrekken. De wind die is zoals verwacht noord-noordwest aan het worden. En waait matig aan zee boven land, eerder zwak tot matig. En voert duidelijk minder warme lucht aan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu en daardoor zullen de snelwegen snel vollopen, want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden. Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Een liedje gezongen en geschreven door Roger Bate, maar later nog eens een hit geworden in de Vlaamse top 10. Dan heb ik het over het nummer Blijf je bij mij. Het werd de hitparade ingezongen door de man die er vandaag alles over vertelt, Danny Fabri.
2: Ja, dat is, ik weet niet, dat is toch al een paar jaar oud. Dus. Ja. Het is in feite een oldie. Hè.
1: Het is al een beetje oldie, de beginjaren zeg maar, van jouw carrière, toch?
2: Het is een verhaaltje aan de Roger Baten, die was mijn producer. En die heeft dat nummer vroeger uitgebracht.
1: Vandaar dat denk. Ja. Ja, ja.
2: En dat heeft ook in Nederland ook goed verkocht, dat nummer.
1: Oh ja?
2: Door Roger Baten wel. Hè. Mm-hmm. En ik was dus bij hem, hij was mijn producer. En in feite was ik een beetje zot van dat nummer. Ik vond, echt een goed nummer, blijf je. Ik zei tegen hem, dat zou ik nog eens willen opnemen. En zo. Ja, als we willen, gaan we er een nieuwe versie van maken. Dan wat moderner maken. En zo is dat feitelijk tot stand gekomen. Ja. Maar dat is al een nummer, echt een oldie van vroeger jaren. Hè.
1: Mm-hmm.
2: Ja, daar heeft hij veel succes mee, daar is hij bekend mee geworden, denk ik.
1: Ik had die oudere versie, sleepte zich wel een beetje voort.
2: Ja, dat klopt.
1: Er zat te weinig.
2: Ja, dat klopt. He? En daarmee was dat ook in België minder dan in Nederland.
1: Ja.
2: Maar ik heb het dan vlugger opgenomen, natuurlijk. Hè. Natuurlijk, als je de evolutie ziet van liedjes. Vroeger jaren was alles veel trager dan nu. Hè.
1: Absoluut. Alles, niet alleen liedjes.
2: Ik zeg nu een gewoon mars bijvoorbeeld. Ja. Als je dat vroeger ziet over nu. Dus iedereen moet veel rapper stappen. Hè. Het gaat niet anders.
1: Nee, het is gewoon eigen aan de tijd, zeg maar.
2: Ja, maar dat is ook zo. Is ook zo.
1: Is dat een nummer die nog op jouw repertoire staat?
2: Ja, als ik een slow moet doen, doe het ook wel wat minder. Hè, omdat de laatste tijd, zoals ik er juist zeg, als je gaat 3 kwartier, 45 minuten moet gaan optreden, dan wat probeert een artiest dan? Sfeer te maken.
1: Ja.
2: Maar ik heb zoveel sfeernummers de laatste tijd. De mooiste, ik zeg maar iets, Desiree, Een meisje voor altijd, noem ze maar op, zijn allemaal veilig vlugge nummers. En nu heb ik er zo een paar trager, waarom ik, doe ik er nu tussen.
1: Mm-hmm.
2: En dan die blijf je bij mij, dat is ook zeer interessant voor het publiek, want je zingt dat en tweede refreintje zingt iedereen dat mee.
1: Ja.
2: En dat is wel natuurlijk tof als je dat de micro vooruit en iedere zaal zingt dat mee. Ja. Iedereen kent dat nummer. Hè?
1: Is dat ook zo dat je zegt nu net een half uur, 3 kwartier, je bouwt op en dat je dan eventjes stoom aflaat door dan een paar trage nummers te brengen?
2: Ik kijk altijd eerst naar in de zaal waar ik ben.
1: Ja.
2: Dat is punt 1. Want zo, als je vast stramien hebt, dat is nooit goed. Want je weet nooit niet wat je ziet natuurlijk. Ja. Dus maar als je veel jonger publiek hebt, dan ga ik al vlugger beginnen met Desiree. Meisje voor altijd, de mooiste. Dat zijn dus allemaal meer Ça c'est la vie.
1: Ja,
2: dat
1: zijn de nummers eigenlijk. Ja.
2: En dan, want als je dan 2 trage doet, ja, dan wam, is het helemaal naar beneden. Hè.
1: Ja,
2: desondanks dat dat mooie nummers zijn, maar dan zakt het toch... Ja, daar moet je echt mee opletten als artiest. De meesten zullen dat wel weten natuurlijk. Dat je niet moet stoppen met slouken. Je moet proberen opbouwen. Hè. Dat is niet zo gemakkelijk natuurlijk. Hè.
1: Natuurlijk, maar ja, na al die jaren weet jij het wel. Hè?
2: Ja, maar je probeert daar altijd je best voor te doen. Hè. Ik vind een artiest die zegt, ik kan dat, ja, dan vergeet het maar. Hè.
1: Ja.
2: Dus je staat altijd voor een ander publiek. Ik zal een klein voorbeeld geven. Heel gisteren moest ik in Brussel optreden. En dat was dus voor allemaal zakenmensen. Dus dat waren allemaal mensen die in feite heel weinig Vlaamse nummers kenden. Ja? En ik moest dan 1 nummer zingen.
1: 1 nummer?
2: 1 nummer, ja. En dus ik kom dan op, ja, dan is het niet zo gemakkelijk voor die mensen daar, en die zitten daar allemaal te kijken. Die hebben daarvoor studies gehad en zo. Van, ja. En ik moest dan 1 nummer zingen, dus ik dacht, welk nummer ga ik hier nu zingen, man?
1: Ik weet het.
2: Zeg je eens?
1: Ça c'est la vie.
2: Ja, klopt.
1: Zie je wel?
2: Omdat ik dacht, dat zijn ook internationale mensen, Franstalig. Dus ik dacht, ik zing Ça c'est la vie.
1: Voilà.
2: En ik ga dat doen, echt te waar. Ik zong dat nummer, de tweede feintje, oh, en die waren al mee vertrokken.
1: Ja.
2: Dus daar moeten we wel een keer over nadenken.

Het hoge drukgebied dat al een hele tijd tussen IJsland, Schotland en Noorwegen ligt, gaat op wandel. Het trekt geleidelijk aan meer richting het centrum van de Atlantische Oceaan, komt vandaag eigenlijk ten zuiden van IJsland terecht en vandaar gaat de wind wat draaien. Die zat tot nu toe in de noordoostelijke richting, die draait nu meer naar noord-noordwest en daarmee wordt dan toch wel wat minder warme zeelucht aangevoerd, met als gevolg dat de temperaturen gaan dalen. Een proces dat gisteren is begonnen, waarbij vandaag de maxima uitkomen rond een graad of 20 aan de kust, een graad of 3, 24 dieper landinwaarts. En de hoogste temperaturen, zoals steeds, worden gemeten in het zuiden van de provincie. Er is wat lage bewolking vanaf de Noordzee binnengelopen en dat kan toch wel wat verstoring geven met vrij veel wolkenpartijen. In de loop van de dag breekt die zon daar weer heel overtuigend door, maar aanvankelijk kan ze het wat moeilijker hebben. De wind is dus noord-noordwest geworden, waait matig aan zee, boven land zwakker, maar ook daar is die goed aanwezig. En ook vanavond en vannacht weinig verandering daarin. Het blijft wel heel zacht in de nachten. Die temperaturen zakken niet onder de 15 graden. En als we dan kijken naar de komende dagen, dat ziet er een beetje eender uit. Waarbij de temperaturen de neiging hebben om nog wat achteruit te gaan. Aan de kust de komende dagen een 18, 19, 20-tal graden. Landinwaarts zal dat een 2, 23 zijn, met ook dan van tijd tot tijd de nodige wolkenpartijen die doortrekken. En af en toe zit er ook een staartje van een storing bij. En kan er al eens wat licht gemiezer zijn, als het dat al wordt. Veel meer dan dat zit er niet in. Zeker geen breken van de droogte, zeker geen zware buien, zeker geen structurele neerslag. Maar misschien is wat gedruppel hier of daar, het zou wel kunnen. Voorlopig moeten we het daarmee doen. Naar het eind van de week zou het opnieuw wat zachter kunnen worden of wat warmer. Maar voorlopig is dat nog niet meteen binnen de betrouwbare termijn.

Herinneringen aan Tien om te zien, die deze dagen uiteraard ook weer te zien is aan de kust. Wim Soetaar en heel de zomer lang. Heel de zomer lang zijn er de zomergroetjes. Uiteraard ook vanaf maandag terug. In het weekend even niet. Ik ben er heel graag terug, dus maandag voor jullie over de middag. En dan hebben we terug, zoals altijd, gasten. Ik wens je een fijn weekend. Tot maandag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu en daardoor zullen de snelwegen snel vollopen, want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
7: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
8: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Dazen.

0: ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: De Brugse Radio.

Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu en daardoor zullen de snelwegen snel vollopen, want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden.

Het hoge drukgebied dat al een hele tijd tussen IJsland, Schotland en Noorwegen ligt, gaat op wandel. Het trekt geleidelijk aan meer richting het centrum van de Atlantische Oceaan, komt vandaag eigenlijk ten zuiden van IJsland terecht en vandaar gaat de wind wat draaien. Die zat tot nu toe in de noordoostelijke richting, die draait nu meer naar noord-noordwest en daarmee wordt dan toch wel wat minder warme zeelucht aangevoerd, met als gevolg dat de temperaturen gaan dalen. Een proces dat gisteren is begonnen, waarbij vandaag de maxima uitkomen rond een graad of 20 aan de kust, een graad of 3, 24 dieper landinwaarts. En de hoogste temperaturen, zoals steeds, worden gemeten in het zuiden van de provincie. Er is wat lage bewolking vanaf de Noordzee binnengelopen en dat kan toch wel wat verstoring geven met vrij veel wolkenpartijen. In de loop van de dag breekt die zon daar weer heel overtuigend door, maar aanvankelijk kan ze het wat moeilijker hebben. De wind is dus noord-noordwest geworden, waait matig aan zee, boven land zwakker, maar ook daar is die goed aanwezig. En ook vanavond en vannacht weinig verandering daarin. Het blijft wel heel zacht in de nachten. Die temperaturen zakken niet onder de 15 graden. En als we dan kijken naar de komende dagen, ja, dat ziet er een beetje eender uit. Waarbij de temperaturen de neiging hebben om nog wat achteruit te gaan. Aan de kust de komende dagen een 18, 19, 20-tal graden. Landinwaarts zal dat een 2, 23 zijn, met ook dan van tijd tot tijd de nodige wolkenpartijen die doortrekken. En af en toe zit er ook een staartje van een storing bij. En kan er al eens wat licht gemiezer zijn, als het dat al wordt. Veel meer dan dat zit er niet in. Zeker geen breken van de droogte, zeker geen zware buien, zeker geen structurele neerslag. Maar misschien is wat gedruppel hier of daar. Het zou wel kunnen. Voorlopig moeten we het daarmee doen. Naar het eind van de week zou het opnieuw wat zachter kunnen worden of wat warmer. Maar voorlopig is dat nog niet meteen binnen de betrouwbare termijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu en daardoor zullen de snelwegen snel vollopen, want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden.
1: La, la, la, la. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, Vint.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Zondagnamiddag 9 augustus in De Bolzak in Beernem. Matineeshow met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Dag beste luisteraars, we zijn er weer met z'n tweeën.
4: Ja, Nico de Klerk en...
3: Eddy Govert, geloof ik.
4: Ja, helemaal raak.
3: Helemaal raak, ja.
4: Jawel, dat zijn we.
3: We hebben al een nummer voorbeluisterd dat we uit het archief hebben getoverd. Je weet wel, dat eindeloos grote archief.
4: Ja.
3: Vol met leuke, ongekende parels.
4: Je had me weer al liggen, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Ik ken natuurlijk de artiest die je laten horen hebt.
3: Maar je had dat niet herkend.
4: Het liedje ken ik ook al niet. En zeker kon ik niet ontdekken wie het was.
3: Wat ik wel leuk vond, Eddy, is dat je meteen al zei, het is een sexy sax.
4: Ja, het begint met zo'n sexy saxje. En
3: zeg dat
4: uiteindelijk...
3: nog eens, zeg dat eens snel aan elkaar.
4: Sexy saxje.
3: Nog eens?
4: Sexy saxje.
3: Ja, het wordt gevaar.
4: Kijk, ja, vast wat. Het is wat het is, hè.
3: Een sexy sax, en het gaat dan eigenlijk over een vrouw die... Ja, eigenlijk, de vrouwen zijn gewoon zo. Ze kunnen er ook niet aan doen, en de mannen kunnen er ook niet aan doen. Maar een vrouw maakt een clown van een man.
4: Ja, heel dikwijls, hè. Omdat die man door zijn knieën gaat. Misschien niet alleen zijn knieën, maar...
3: Nee, zover gaan we niet.
4: Gaat helemaal stuk als die verliefd raakt op een mooie, wulpse jonge dame natuurlijk. En die jonge dame weet dat ook wel dan, hè.
3: Trouwens, het is Doris die het zingt.
4: Doris, Tom Anders, hè.
3: Ja, ik had het trouwens gevonden op een LP. Er zit een vogelnestje in mijn kop, wat ook een zalig nummer is.
4: Ja, maar dat kan ik wel.
3: Dat ken je wel.
4: Okay. Daar, ja, als het over vogelnestjes gaat, ja, dat weet ik.
3: Ja, en zijn een echte vogelaar, hè?
4: Ja.
3: Nestjes. Dat betekent vogelliefhebber, hè?
4: Ja, natuurlijk. Had ik
3: je houdt van dus. Vogels.
4: Ja, ik hou van vogel...
3: is dat meervoud van vogel? Ja.
4: Jazeker, ja.
3: Nu, we gaan luisteren naar Doris.

carrière. Ze maken hel van hem, een man van geld van hem. En neemt ondertussen iedere barrière. Ze leidt hem hoog naar de top, maar stoot hij daarbij zijn kop. Dan vraagt ze toch nog om een bondje en juwelen. En gaat hij daarbij failliet, dan vergeet ze het niet. Waar het vandaan moet komen, dat kan haar niet schelen. Op commando moet hij opgewekt of down zijn. En zo kan toch alleen maar een clown zijn. Maar een vrouw maakt ook een fan van een man. Die op nimfe jaagt in bos. Een vrouw maakt een beest van een man. En roept dan verheugd. Hey, de beer is los. Ze ontsnapt

was net voor hem en doet koket voor hem. Of er nooit een andere man was in dat leven. Ze is een snoes voor hem, spint als een poes voor hem. En kan niet wachten om hem nog veel meer te geven. Al

haren verzwijgen. In haar ogen is hij altijd onontbeerlijk. En dan denk je als vent, vrouw hè? Heerlijk. Vrouw jongens, breek met de bek niet op. Mijn vader zalig zei altijd, jongens, vrouwen, wat een afleiding.

0: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be. Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag is het duidelijk minder warm dan de vorige dagen. Die grote hitte is eruit. We krijgen maxima van rond een graad of 20 aan de kust tot een graad of 24 in de diepst landinwaarts gelegen delen, het verst van de kust af. Daarbij zijn er wolkenpartijen. Vooral vanochtend waren er vrij veel wolken. Vanmiddag valt dat weer beter mee. Komt er weer meer ruimte voor de zon. Maar toch zijn ook dan nog wel een aantal wolkenpartijen die van tijd tot tijd doortrekken. De wind die is zoals verwacht noord-noordwest aan het worden. En waait matig aan zee boven land, eerder zwak tot matig. En voert duidelijk minder warme lucht aan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

een hazevier heb kolen en frietenketels met een boat vitesse. Het tandem zonder zoten en stoelen met twee poten en oorlog en bouw.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. En boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.
1: Nieuws uit je regio. In Brugge is er eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de Krakelebrug. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft de omgevingsvergunning verleend voor de herbouw van de brug en de herinrichting van de omgeving. De oude Krakelebrug raakte jaren geleden zwaar beschadigd na een aanvaring en voldoet al die tijd niet meer aan de normen voor mobiliteit, verkeersveiligheid en scheepvaart. Ze wordt vanaf 2027 volledig gesloopt en vervangen door een nieuwe beweegbare tafelbrug. Ook delen van de IJzerstraat, de Krakeleweg en de R30 in Brugge worden heraangelegd met betere infrastructuur voor fietsers en voetgangers, aangepaste kruispunten en extra groenzones. In Sint-Andries Brugge is de omgevingsvergunning voor de geplande moskee geschrapt. De West-Vlaamse deputatie vernietigde de vergunning die eerder door het Brugse stadsbestuur was toegekend aan de Islamitische Gemeenschap van Brugge. Volgens de adviezen waren er te veel problemen rond mobiliteit, parkeerdruk, fietsenstallingen en mogelijke hinder voor de buurt. De moskee zou komen in een oud kantoorgebouw in de Hertogenstraat in Sint-Andries. Maar buurtbewoners en Vlaams Belang tekenden bezwaar aan. Tijdens de procedure volgden een negatief advies van het agentschap Wegen en Verkeer en een vernietigend oordeel van de provinciaal omgevingsambtenaar. De deputatie volgde die argumenten en schrapte de vergunning. In Brugge moet bakker Stefan van Dalen van de Broodsmit in Sint-Andries zijn zaak tijdelijk sluiten nadat zijn oven dinsdag ontplofte. De schade is bijzonder groot. Een herstelling of nieuwe oven kost al vlug 60.000 tot 70.000 euro. Door de klap werd de metalen paneel meters ver weggeslingerd. Gelukkig was er niemand aanwezig in het atelier op dat ogenblik. Zonder oven valt de volledige productie er stil, waardoor zowel vaste klanten als verschillende Brugse restaurants plots zonder broodlevering zitten. De verzekering komt niet tussen omdat het geen echte brand was. Bakker Van Dalen twijfelt nu over zijn toekomst, investeren in een nieuwe grote oven of kleinschaliger herbeginnen op een andere locatie.
2: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossi Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
3: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
7: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
8: Altijd schone muziek.

0: prijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Dazen.
3: Ik ben gek op jou, tikero.
1: Aurélie. En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
5: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
6: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO radioshow in een presentatie van VBRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verelli.
7: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
1: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett, Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam, Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
8: Want het is zomer, het is zomer in mijn straat.
1: Niet te missen dus, de Dutzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus.
9: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. En boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Opening, nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Altijd schone muziek.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
4: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
5: A presto da Mobili Consortio.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond koelt het dus evident sneller af dan de vorige avonden in die koelere luchtsoort. Maar uiteindelijk tegen de ochtend hebben we toch nog echt wel zachte minima, 15 graden en meer. En dat is toch nog altijd heel behoorlijk voor de tijd van het jaar. Verder ook vanavond en vannacht wel eens een aantal wolkenpartijen die kunnen passeren, afgewisseld met brede opklaringen. En de wind die neemt af in kracht, verdwijnt zeker niet volledig, maar het gaat minder hard waaien dan dat overdag het geval was. Dan krijgen we morgen opnieuw zo'n beetje een vergelijkbare dag, met ook nog een tikkeltje lagere maxima, er gaat nog een graad of 2 vanaf. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
3: De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. En boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.

0: Ja, waar is het voor het komend weekend zien er toch minder warm uit? Die grote warmte die is eruit. We krijgen meer gematigde temperaturen. Aan zee gaan we ergens rond een 18, 19, 20 graden uitkomen als maxima. Boven land kan dat nog een graad of 2, 23 zijn met de hoogste temperaturen in het zuiden van de provincie. Daarbij een ander weerbeeld, wel nog altijd heel veel zon, maar er zijn toch ook van tijd tot tijd wolkenpartijen die doortrekken en af en toe trekt er ook een staartje van een storing mee. En het is niet onmogelijk dat daar eens een handvol druppeltjes uitvalt, maar structurele regen of een zware bui zal dat in geen velden of wegen zijn. Maar dat het eens wat gemiezer is hier of daar, dat zou best wel eens kunnen, maar dat zet absoluut geen zoden aan de dijk. Ook voor volgende week, hetzelfde weerbeeld, met soms dus een druppeltje wat kan vallen, maar meer dan een druppeltje is het voorlopig helemaal niet. De droogte gaat dus door. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: VBRO 2.
2: I got a home computer. I got lots of floppy disks. Bass for my taste in music. I won't take many risks.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. En boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.
1: Nieuws uit je regio. In Brugge is er eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de Krakelebrug. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft de omgevingsvergunning verleend voor de herbouw van de brug en de herinrichting van de omgeving. De oude Krakelebrug raakte jaren geleden zwaar beschadigd na een aanvaring en voldoet al die tijd niet meer aan de normen voor mobiliteit, verkeersveiligheid en scheepvaart. Ze wordt vanaf 2027 volledig gesloopt en vervangen door een nieuwe beweegbare tafelbrug. Ook delen van de IJzerstraat, de Krakeleweg en de R30 in Brugge worden heraangelegd met betere infrastructuur voor fietsers en voetgangers, aangepaste kruispunten en extra groenzones. Er gelden wat het project betreft strikte voorwaarden rond boombescherming, bemaling, stof- en geluidsbeperking en duidelijke communicatie naar de buurt. De tijdelijke werfzones krijgen een termijn van 4 jaar. Na een zwaar ongeval op het kruispunt van de Brieversweg met de Doornhut in Sint-Kruisbrugge vraagt oppositiepartij Groen naar maatregelen. Maandagochtend botsten daar een SUV en een kleinere wagen hard op elkaar. De schade was groot en de bestuurster van de personenwagen raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht door de hulpdiensten. Volgens Groenbrugge toont het incident opnieuw aan dat de verkeersveiligheid er onvoldoende is. De partij vraagt al jaren dat de verkeerslichten op het kruispunt permanent zouden werken. Vandaag knipperen ze buiten de schooluren, maar buurtbewoners en Groen vinden dat dat niet langer volstaat. Brugs gemeenteraadslid Karin Robert, zelf inwoonster van Malen, wijst erop dat de verkeersdruk de voorbije jaren sterk is toegenomen. Ook fractieleider Raf Reuze benadrukt dat verkeersveiligheid geen kwestie mag zijn van uren of seizoenen. Groenbrugge vraagt dat de stad de lichten definitief omschakelt naar een 24/7 werking, zodat het kruispunt eindelijk veilig wordt voor iedereen die er passeert. In Sint-Andries-Brugge is de omgevingsvergunning voor de geplande moskee geschrapt. De West-Vlaamse deputatie vernietigde de vergunning die eerder door het Brugse stadsbestuur was toegekend aan de Islamitische Gemeenschap van Brugge. Volgens de adviezen waren er te veel problemen rond mobiliteit, parkeerdruk, fietsenstallingen en mogelijke hinder voor de buurt. De moskee zou komen in een oud kantoorgebouw in de Hertogenstraat in Sint-Andries. Maar buurtbewoners en Vlaams Belang tekenden bezwaar aan. Tijdens de procedure volgden een negatief advies van het agentschap Wegen en Verkeer en een vernietigend oordeel van de provinciaal omgevingsambtenaar. De deputatie volgde die argumenten en schrapte de vergunning. Vlaams Belang Brugge spreekt van een kaakslag voor het stadsbestuur. De stad Brugge neemt akte van de beslissing en beraadt zich over volgende stappen. In Brugge moet bakker Stefan van Dalen van de Broodsmit in Sint-Andries zijn zaak tijdelijk sluiten nadat zijn oven dinsdag ontplofte. De schade is bijzonder groot. Een herstelling of nieuwe oven kost al vlug 60.000 tot 70.000 euro. Door de klap werd de metalen paneel meters ver weggeslingerd. Gelukkig was er niemand aanwezig in het atelier op dat ogenblik. De bakker zag via camerabeelden hoe de brander van de oven explodeerde. Zonder oven valt de volledige productie er stil, waardoor zowel vaste klanten als verschillende Brugse restaurants plots zonder broodlevering zitten. De verzekering komt niet tussen omdat het geen echte brand was. Bakker Van Dalen twijfelt nu over zijn toekomst. Investeren in een nieuwe grote oven of kleinschaliger herbeginnen op een andere locatie. De vele steunberichten geven hem voorlopig houvast. En tot slot nog mooi winkelnieuws in Brugge. In de Zuidzandstraat heeft vrijdag Marie Stella Maris de deuren geopend. Er zijn al vestigingen in Antwerpen en in Knokke. Het luxe merk, bekend voor lichaamsverzorging en huisparfums, ziet Brugge als een strategische bestemming dankzij het internationale publiek, de hoogwaardige retail en de verfijnde uitstraling van de stad. Brugge groeit bovendien uit tot een belangrijke markt voor het merk. Ook online nam de vraag vanuit de regio het afgelopen jaar immer sterk toe. De nieuwe winkel past binnen de Belgische groeiambities van Marie Stella Maris. Dat inzet op beleving, esthetiek en maatschappelijke impact.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Eskone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat, hè?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
4: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
6: A presto da Mobili Consortio.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren
2: Back to Baccarat.
1: Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
8: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
9: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matineeshow met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
10: Naar dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met Zuiderse kruis.
6: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
10: Jij wil vrij zijn. Niet meer van mij zijn.
6: Jason Bradley.

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond koelt het dus evident sneller af dan de vorige avonden in die koelere lucht wordt. Maar uiteindelijk tegen de ochtend hebben we toch nog echt wel zachte minima, 15 graden en meer. En dat is toch nog altijd heel behoorlijk voor de tijd van het jaar. Verder, ook vanavond en vannacht wel eens een aantal wolkenpartijen die kunnen passeren, afgewisseld met brede opklaringen. En de wind die neemt af in kracht, verdwijnt zeker niet volledig, maar het gaat minder hard waaien dan dat overdag het geval was. Dan krijgen we morgen opnieuw zo een beetje een vergelijkbare dag, met ook nog een tikkeltje lagere maxima, er gaat nog een graad of 2 vanaf. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. En boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.

Het hoge drukgebied dat al een hele tijd tussen IJsland, Schotland en Noorwegen ligt, gaat op wandel. Het trekt geleidelijk aan meer richting het centrum van de Atlantische Oceaan, komt vandaag eigenlijk ten zuiden van IJsland terecht en vandaar gaat de wind wat draaien. Die zat tot nu toe in de noordoostelijke richting, die draait nu meer naar noord-noordwest en daarmee wordt dan toch wel wat minder warme zeelucht aangevoerd, met als gevolg dat de temperaturen gaan dalen. Een proces dat gisteren is begonnen, waarbij vandaag de maxima uitkomen rond een graad of 20 aan de kust, een graad of 3, 24 dieper landinwaarts. En de hoogste temperaturen, zoals steeds, worden gemeten in het zuiden van de provincie. De wind is dus noord-noordwest geworden, waait matig aan zee, boven land zwakker, maar ook daar is die goed aanwezig. En ook vanavond en vannacht weinig verandering daarin. Het blijft wel heel zacht in de nachten. Die temperaturen zakken niet onder de 15 graden. En als we dan kijken naar de komende dagen, ja, dat ziet er een beetje eender uit. Waarbij de temperaturen de neiging hebben om nog wat achteruit te gaan. Aan de kust de komende dagen een 18, 19, 20-tal graden. Landinwaarts zal dat een 2, 23 zijn. Met ook dan van tijd tot tijd de nodige wolkenpartijen die doortrekken. En af en toe zit er ook een staartje van een storing bij. En kan er al eens wat licht gemis zijn, als het dat al wordt. Veel meer dan dat zit er niet in. Zeker geen breken van de droogte, zeker geen zware buien, zeker geen structurele neerslag, maar misschien is wat gedruppel hier of daar. Het zou wel kunnen. Voorlopig moeten we het daarmee doen. Naar het eind van de week zou het opnieuw wat zachter kunnen worden of wat warmer, maar voorlopig is dat nog niet meteen binnen de betrouwbare termijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is er eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de Krakelebrug. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft de omgevingsvergunning verleend voor de herbouw van de brug en de herinrichting van de omgeving. De oude Krakelebrug raakte jaren geleden zwaar beschadigd na een aanvaring en voldoet al die tijd niet meer aan de normen voor mobiliteit, verkeersveiligheid en scheepvaart. Ze wordt vanaf 2027 volledig gesloopt en vervangen door een nieuwe beweegbare tafelbrug. Ook delen van de IJzerstraat, de Krakelenweg en de R30 in Brugge worden heraangelegd met betere infrastructuur voor fietsers en voetgangers, aangepaste kruispunten en extra groenzones. Er gelden wat het project betreft strikte voorwaarden rond boombescherming, bemaling, stof- en geluidsbeperking en duidelijke communicatie naar de buurt. De tijdelijke werfzones krijgen een termijn van 4 jaar. Na een zwaar ongeval op het kruispunt van de Brieversweg met de Doornhut in Sint-Kruisbrugge vraagt oppositiepartij Groen naar maatregelen. Maandagochtend botsten daar een SUV en een kleinere wagen hard op elkaar. De schade was groot en de bestuurster van de personenwagen raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht door de hulpdiensten. Volgens Groenbrugge toont het incident opnieuw aan dat de verkeersveiligheid er onvoldoende is. De partij vraagt al jaren dat de verkeerslichten op het kruispunt permanent zouden werken. Vandaag knipperen ze buiten de schooluren, maar buurtbewoners en Groen vinden dat dat niet langer volstaat. Brugs gemeenteraadslid Karin Robert, zelf inwoonster van Malen, wijst erop dat de verkeersdruk de voorbije jaren sterk is toegenomen. Ook fractieleider Raf Reuze benadrukt dat verkeersveiligheid geen kwestie mag zijn van uren of seizoenen. Groenbrugge vraagt dat de stad de lichten definitief omschakelt naar een 24/7 werking, zodat het kruispunt eindelijk veilig wordt voor iedereen die er passeert. In Sint-Andries-Brugge is de omgevingsvergunning voor de geplande moskee geschrapt. De West-Vlaamse deputatie vernietigde de vergunning die eerder door het Brugse stadsbestuur was toegekend aan de Islamitische Gemeenschap van Brugge. Volgens de adviezen waren er te veel problemen rond mobiliteit, parkeerdruk, fietsenstallingen en mogelijke hinder voor de buurt. De moskee zou komen in een oud kantoorgebouw in de Hertogenstraat in Sint-Andries. Maar buurtbewoners en Vlaams Belang tekenden bezwaar aan. Tijdens de procedure volgden een negatief advies van het agentschap Wegen en Verkeer en een vernietigend oordeel van de provinciaal omgevingsambtenaar. De deputatie volgde die argumenten en schrapte de vergunning. Vlaams Belang Brugge spreekt van een kaakslag voor het stadsbestuur. De stad Brugge neemt akte van de beslissing en beraadt zich over volgende stappen. In Brugge moet bakker Stefan van Dalen van de Broodsmit in Sint-Andries zijn zaak tijdelijk sluiten nadat zijn oven dinsdag ontplofte. De schade is bijzonder groot. Een herstelling of nieuwe oven kost al vlug 60.000 tot 70.000 euro. Door de klap werd de metalen paneel meters ver weggeslingerd. Gelukkig was er niemand aanwezig in het atelier op dat ogenblik. De bakker zag via camerabeelden hoe de brander van de oven explodeerde. Zonder oven valt de volledige productie er stil, waardoor zowel vaste klanten als verschillende Brugse restaurants plots zonder broodlevering zitten. De verzekering komt niet tussen omdat het geen echte brand was. Bakker Van Dalen twijfelt nu over zijn toekomst, investeren in een nieuwe grote oven of kleinschaliger herbeginnen op een andere locatie. De vele steunberichten geven hem voorlopig houvast. En tot slot nog mooi winkelnieuws in Brugge. In de Zuidzandstraat heeft vrijdag Marie Stella Maris de deuren geopend. Er zijn al vestigingen in Antwerpen en in Knokken. Het luxe merk, bekend voor lichaamsverzorging en huisparfums, ziet Brugge als een strategische bestemming dankzij het internationale publiek, de hoogwaardige retail en de verfijnde uitstraling van de stad. Brugge groeit bovendien uit tot een belangrijke markt voor het merk. Ook online nam de vraag vanuit de regio het afgelopen jaar immer sterk toe. De nieuwe winkel past binnen de Belgische groeiambities van Marie Stella Maris. Dat inzet op beleving, esthetiek en maatschappelijke impact. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Zondagnamiddag 9 augustus in De Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt. Ja,

VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beerne. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.

0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
1: Sammy Blank, met die een engel bewoorder van Mark.
0: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
2: Een echte vent.
1: Komen dan blauwe geschelpten.
0: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
3: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
4: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
6: Yeah, yeah. Mijn rots in de branding.
0: Philip Dazen.
7: Ik geef

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond koelt het dus evident sneller af dan de vorige avonden in die koelere lucht soort. Maar uiteindelijk tegen de ochtend hebben we toch nog echt wel zachte minima, 15 graden en meer. En dat is toch nog altijd heel behoorlijk voor de tijd van het jaar. Verder ook vanavond en vannacht wel eens een aantal wolkenpartijen die kunnen passeren, afgewisseld met brede opklaringen. En de wind die neemt af in kracht, verdwijnt zeker niet volledig, maar het gaat minder hard waaien dan dat overdag het geval was. Dan krijgen we morgen opnieuw zo'n beetje een vergelijkbare dag, met ook nog een tikkeltje lagere maxima, er gaat nog een graad of twee vanaf. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.

Het hoge drukgebied dat al een hele tijd tussen IJsland, Schotland en Noorwegen ligt, gaat op wandel. Het trekt geleidelijk aan meer richting het centrum van de Atlantische Oceaan, komt vandaag eigenlijk ten zuiden van IJsland terecht en vandaar gaat de wind wat draaien. Die zat tot nu toe in de noordoostelijke richting, die draait nu meer naar noord-noordwest en daarmee wordt dan toch wel wat minder warme zeelucht aangevoerd, met als gevolg dat de temperaturen gaan dalen. Een proces dat gisteren is begonnen, waarbij vandaag de maxima uitkomen rond een graad of 20 aan de kust, een graad of 3, 24 dieper landinwaarts. En de hoogste temperaturen, zoals steeds, worden gemeten in het zuiden van de provincie. De wind is dus noord-noordwest geworden, waait matig aan zee, boven land zwakker, maar ook daar is die goed aanwezig. En ook vanavond en vannacht weinig verandering daarin. Het blijft wel heel zacht in de nachten. Die temperaturen zakken niet onder de 15 graden. En als we dan kijken naar de komende dagen, ja, dat ziet er een beetje eender uit. Waarbij de temperaturen de neiging hebben om nog wat achteruit te gaan. Aan de kust de komende dagen een 18, 19, 20-tal graden. Landinwaarts zal dat een 2, 23 zijn. Met ook dan van tijd tot tijd de nodige wolkenpartijen die doortrekken. En af en toe zit er ook een staartje van een storing bij. En kan er al eens wat licht gemis zijn, als het dat al wordt. Veel meer dan dat zit er niet in. Zeker geen breken van de droogte, zeker geen zware buien, zeker geen structurele neerslag, maar misschien eens wat gedruppel hier of daar. Het zou wel kunnen. Voorlopig moeten we het daarmee doen. Naar het eind van de week zou het opnieuw wat zachter kunnen worden of wat warmer, maar voorlopig is dat nog niet meteen binnen de betrouwbare termijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
1: Nieuws uit je regio. In Brugge is er eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de Krakelebrug. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft de omgevingsvergunning verleend voor de herbouw van de brug en de herinrichting van de omgeving. De oude Krakelebrug raakte jaren geleden zwaar beschadigd na een aanvaring en voldoet al die tijd niet meer aan de normen voor mobiliteit, verkeersveiligheid en scheepvaart. Ze wordt vanaf 2027 volledig gesloopt en vervangen door een nieuwe beweegbare tafelbrug. Ook delen van de IJzerstraat, de Krakeleweg en de R30 in Brugge worden heraangelegd met betere infrastructuur voor fietsers en voetgangers, aangepaste kruispunten en extra groenzones. Er gelden wat het project betreft strikte voorwaarden rond boombescherming, bemaling, stof- en geluidsbeperking en duidelijke communicatie naar de buurt. De tijdelijke werfzones krijgen een termijn van 4 jaar. Na een zwaar ongeval op het kruispunt van de Brieversweg met de Doornhut in Sint-Kruisbrugge vraagt oppositiepartij Groen naar maatregelen. Maandagochtend botsten daar een SUV en een kleinere wagen hard op elkaar. De schade was groot en de bestuurster van de personenwagen raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht door de hulpdiensten. Volgens Groenbrugge toont het incident opnieuw aan dat de verkeersveiligheid er onvoldoende is. De partij vraagt al jaren dat de verkeerslichten op het kruispunt permanent zouden werken. Vandaag knipperen ze buiten de schooluren, maar buurtbewoners en Groen vinden dat dat niet langer volstaat. Brugs gemeenteraadslid Karin Robert, zelf inwoonster van Malen, wijst erop dat de verkeersdruk de voorbije jaren sterk is toegenomen. Ook fractieleider Raf Reuze benadrukt dat verkeersveiligheid geen kwestie mag zijn van uren of seizoenen. Groenbrugge vraagt dat de stad de lichten definitief omschakelt naar een 24/7 werking, zodat het kruispunt eindelijk veilig wordt voor iedereen die er passeert. In Sint-Andries-Brugge is de omgevingsvergunning voor de geplande moskee geschrapt. De West-Vlaamse deputatie vernietigde de vergunning die eerder door het Brugse stadsbestuur was toegekend aan de Islamitische Gemeenschap van Brugge. Volgens de adviezen waren er te veel problemen rond mobiliteit, parkeerdruk, fietsenstallingen en mogelijke hinder voor de buurt. De moskee zou komen in een oud kantoorgebouw in de Hertogenstraat in Sint-Andries. Maar buurtbewoners en Vlaams Belang tekenden bezwaar aan. Tijdens de procedure volgden een negatief advies van het agentschap Wegen en Verkeer en een vernietigend oordeel van de provinciaal omgevingsambtenaar.
2: De deputatie volgde die argumenten en schrapte de vergunning. Vlaams Belang Brugge spreekt van een kaakslag voor het stadsbestuur. De stad Brugge neemt akte van de beslissing en beraadt zich over volgende stappen. In Brugge moet bakker Stefan van Dalen van de Broodsmit in Sint-Andries zijn zaak tijdelijk sluiten nadat zijn oven dinsdag ontplofte. De schade is bijzonder groot. Een herstelling of nieuwe oven kost al vlug 60.000 tot 70.000 euro. Door de klap werd de metalen paneel meters ver weggeslingerd. Gelukkig was er niemand aanwezig in het atelier op dat ogenblik. De bakker zag via camerabeelden hoe de brander van de oven explodeerde. Zonder oven valt de volledige productie er stil, waardoor zowel vaste klanten als verschillende Brugse restaurants plots zonder broodlevering zitten. De verzekering komt niet tussen omdat het geen echte brand was. Bakker Van Dalen twijfelt nu over zijn toekomst. Investeren in een nieuwe grote oven of kleinschaliger herbeginnen op een andere locatie. De vele steunberichten geven hem voorlopig houvast. En tot slot nog mooi winkelnieuws in Brugge. In de Zuidzandstraat heeft vrijdag Marie Stella Maris de deuren geopend. Er zijn al vestigingen in Antwerpen en in Knokke. Het luxe merk, bekend voor lichaamsverzorging en huisparfums, ziet Brugge als een strategische bestemming dankzij het internationale publiek, de hoogwaardige retail en de verfijnde uitstraling van de stad. Brugge groeit bovendien uit tot een belangrijke markt voor het merk. Ook online nam de vraag vanuit de regio het afgelopen jaar immer sterk toe. De nieuwe winkel past binnen de Belgische groeiambities van Marie Stella Maris. Dat inzet op beleving, esthetiek en maatschappelijke impact.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
3: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
2: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
7: Met hier een
2: enkel bewoner van maar. Het zomergala van Viertakt. De Strangers Tribute Show.
7: Manabombak is kapot.
2: Een unieke show van Viertakt. Met de liedjes van de Strangers en eigen werk. Live begeleid door de Rico Zorro Band. Vader
7: Uitswijk. De past een echte vent. Vader Uitswijk. Om een blauwe geschelpte.
2: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
8: 09-233-7788.
2: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.

Van 31 juli tot en met 4 augustus is er de Zele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo de Zele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van de Zele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis op

0: Alleen Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, die zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Tselekermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: De Brugse Radio.

beste muziek voor het Brugse Ommeland. De Brugse Radio.

De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Verzicht op de baan, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
1: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
0: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, Dutzele Kermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij, jij alleen, mijn rots in de brand.
0: Philippe Dazen.
6: Ik ben gek op jou, Tikero.
0: Aurélie. En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
7: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
8: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Een groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijre. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefden. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime Van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Altijd schone muziek.
3: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila. Max, la tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matineeshow met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Naar dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met zuiderse kruis.
1: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
2: Jij wil vrij zijn. Niet meer van mij zijn.
1: Jason Bradley.

0: VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Een groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijre. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefde. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime Van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren waar je maar wil via www.brugseradio.be.

0: VBRO 2.
1: Alle gouden hits van jaar tot jaar.
0: De beste muziek voor het Brugse omland.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

VBRO Weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.